landschapje. Oei, het is stil. Zot, clown, potsenmaker, zielverwerker.

Blikken baardend, starend, verlangen. Blijft in dikke druppels hangen. In mijn baard. Je foto aan.

jij wat ik wil? Vanuit mijn strategisch geplaatste stelling verlies ik mijn dansend meisje.

zichzelf, kruist het land van Waals. De man met het ballenhoofd stijgt uit boven zichzelf. Kruist het land van Waals. De man met het ballenhoofd stijgt uit boven zichzelf. Kruist het land van